0: bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: is de gezelligste van Noord-Nederland. Gigant, Gigant, Gigant FM. Gigant
1: FM. Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatterjoor, Zunweer en Rollo.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst veel hoge bewolking, waardoor de zon zich maar zo nu en dan laat zien. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 23 graden worden, normaal voor de tijd van het jaar. Later, morgenmiddag en avond, trekken buien over het land. De dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks enkele buien en zo nu en dan wat zon. En de middagtemperatuur die ligt tussen de 16 en 19 graden. En dat is dan weer koel voor juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zunne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst veel hoge bewolking, waardoor de zon zich maar zo nu en dan laat zien. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 23 graden worden, normaal voor de tijd van het jaar. Later, morgenmiddag en avond, trekken buien over het land. De dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks enkele buien en zo nu en dan wat zon. En de middagtemperatuur die ligt tussen de 16 en 19 graden. En dat is dan weer koel voor juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

In de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this.
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gisterenmiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

plaatje uit 1981, alweer van Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Best wel een grote hit voor hem destijds. 9 weken heeft hij midden in de top 40 gestaan en de hoogste piekpositie was nummer 4. We zijn vandaag begonnen met een plaatje van Kees en Marian. Een slaapzak en 2 gitaren. Oh la la. Dan is het geworden zondagmorgen 7 juni van het jaar 2026. Vanaf deze plek wens ik je een ontzettend goedemorgen toe en leuk dat je erbij bent. Tot 1 uur vanmiddag kun je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Vrolijke muziek, dat kunnen wij hard gebruiken, want als ik over mijn linkerschouder naar buiten kijk, dan is het best wel triest, want het regent hier in het noordoosten van Nederland. En niet zachtjes ook. Wil jij een plaat aanvragen of iemand een groetje overbrengen via deze radiozender? Dat is weer mogelijk. Je kunt contact zoeken met onze studio en dat kun je doen via onze telefoonlijn 059 1 30 20 10. Of via WhatsApp en dat is het gelijke nummer 059 1 30 20 10. Verder hebben we diverse mogelijkheden om onze studio te bereiken. Zo ook onze website kun je gebruiken. www.gigantfm.nl. Even het formuliertje invullen, dan gaat het bijna vanzelf. Straks om 9:15 gaan we de nieuwe megagiganten voor jou draaien. Om 10:30 de keuze van André. En uiteraard als rode draad in het programma. De A en de B-kant. Ik heb er een singeltje gevonden. Ja, net als de vorige week. Ik denk dat de A-kant bekender is als de B-kant. Maar ze zijn allebei ontzettend mooi. Dus daarom hebben we de keuze weer bij onze luisteraars neergelegd. Ik had stiekem al via mijn eigen Facebookpagina de playlist een beetje verklapt. Zo gaan we straks luisteren naar muziek van de Ancora. Jan Smit en kameraden.

Deze plaats vond ik de afgelopen week op de Vliering. Het plaatje van Ellen en de Moodmakers. En ja, de A-kant is het klavertje van 4. Draai ik het plaatje om, dan krijg ik de B-kant. Bella Mediterranee. Welke kant van deze single wil jij graag horen? En dat doen we vanmiddag om 1:15. Tot die tijd van de klok mag jij stemmen. Dat kun je dus doen via onze Facebookpagina. Of even via de Gerard FM app. We gaan nu luisteren naar muziek van Matchbox en Bas Bas, dit lid.

Ga met me mee. Ik kwam van Hanny zonder de rekels. Leuke gezellige muziek op de zondagmorgen. Over leuke gezellige muziek gesproken. Ik heb een blokje van 4 voor je klaargezet. En je kunt verwachten zo dadelijk muziek van Raffi Deutscher. Marmorstein und Eisenbricht. Ook Henk Wijngaard gaat de revue passeren met Grijp niet te hoog. BCN, een barroom in the night. En nog eentje uit Volendam. Dat komt van Jan Smit. En als de nacht verdwijnt.

Een echte Duitstalige golden oldie van Raffi Deutscher en de Marmorstein und Eisenbricht. Zijn we toegekomen aan de nieuwe megagigant voor de komende week. En dat is een nieuw talent, nog niet echt bekend in Radioland. Maar toch de aandacht krijgt hier bij Gigant FM de nieuwste single van Menso Kortland. En de titel van die plaat is Sukkel in Amsterdam. De nieuwe megagigant voor de komende week.

beste piratenklassiekers. Daar staan we ook weer garant voor deze zondagmorgen. Dit kwam uit 1983. Muziek van Annabel en de Bloemenband. We gaan er nog eentje doen voor reclame, nieuws en reclame van 10 uur. Hier is Boney M. en Belfast.

0: www.emmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar. Bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiëns een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Daktechniek Emmen?

0: www.gigantopverzoek.nl.
1: Gigant op Verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
0: Gigant FM, Gigant op Verzoek.

Jaren 70, muziek van Harpo en Movie Star is wat je hoorde zojuist. Van harte welkom terug. We zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de tijd voor de verzoekplaatjes. En inmiddels heb ik de mailbox geopend. En ik moet zeggen, er is leuke muziek weer aangevraagd. Complimentje voor onze luisteraars. Tot 1 uur vanmiddag is de playlist dus in handen van onze luisteraars. Wil je een plaatje aanvragen of iemand een persoonlijke groet overbrengen? Dat is mogelijk. Regel het even via de Gigant FM app of via onze website www.gigantfm.nl. Ik werd vanmorgen gebeld door Jan uit Kollum. Hij vraagt een plaatje aan voor het hele team van Radio Gigant FM. Voor tante Vrouwtje en voor alle vrienden en bekenden. Moest een bekende plaat zijn, een golden oldie van Gert en Hermien. Ik ga voor jou op zoek, Jan. De familie Otten uit Emmen luistert ook gezellig mee. Ik had Albert even aan de lijn vanochtend. Hij vraagt een plaatje aan van Bruce Springsteen. Toffer dan de rest. En die plaat is speciaal bedoeld voor de familie Nijmeijer uit de Koevorden. En speciaal voor Albert, heel veel sterkte toegewenst. En uiteraard ook vanaf deze zijde Albert, kop op hè. Goedemorgen Marco, zou je voor mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van Belinda Kinaar. Zeven Oceanen, lieve groetjes van Monique uit Emmen. Ook dat gaan we regelen. Goedemorgen, graag het plaatje van de Roos van Via Buze. Speciaal voor Henk, die afgelopen maandag 72 jaar is geworden. En dat wordt aangevraagd door Marcel, Miranda, Danielle, Mark en Isabel. En uiteraard ook vanaf deze kant Henk. Alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog vele gezonde jaren toegewenst. Even later nog een berichtje van dezelfde afzender. Ook graag een plaatje van Thijs Boontjes deze nacht. En die is speciaal bedoeld voor Isabel. Ze is vandaag jarig. 19 kaartjes mag ze uitblazen. En dit werd aangevraagd door Marcel, Miranda, Danielle en Mark. Isabel, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jouw 19e verjaardag. Duitstalige muziek ook aangevraagd in deze uitzending, namelijk band Gluwer, de jongen met de mondharmonica. Goedemorgen Marco, voor jou en je team en alle luisteraars. Veel draaiplezier en een fijne zondag. Lieve groetjes van Willy en Angelica uit Elim. Goedemorgen Marco, mijn verzoekjes deze week zijn van Wilma, de zwerver op straat of de wereldbol. Hoop dat Wilma Landkroon vanmorgen luistert naar Gigant FM. Groetjes van Minnie.

Onze rode draad in het programma is het plaatje vandaag van Ellen en de Moodmakers. En je hebt het zojuist kunnen horen. De A-kant is het klavertje van 4. En de B-kant zomerse geluiden. Zin in vakantie. Bella Mediterranee. Welke kant van deze plaat wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Ik verwijs je daarvoor even naar onze Facebookpagina. Daar staat het singeltje gepost en daar mag je je stem uitbrengen. En als je even een WhatsApp wilt sturen, dan kan ook 059 1 30 20 10.

vernootje van Albert West. Dat was I Love You Baby. Half elf staat inmiddels op de klok in de studio. Dat wil zeggen dat wij dus ruimte gaan maken voor de keuze van André. En André heeft ook diep gegraven de afgelopen weken zijn de muziekcollectie. Hij kwam uit op een plaatje uit 1983. Een plaatje van Siska Peters samen met Aristakis en Kom in mijn armen. In 1983 brachten Siska Peters en Aristakis samen de duet Kom in mijn armen uit. Het nummer was een Nederlandstalige bewerking van de Annie Bork. Wel wie ons lieben. Het lied ze goed uit tot de grootste hit van Aristakis. In de Nederlandse hitlijsten behaalde hij een piekpositie van nummer 12... en stond er maar liefst 12 weken genoteerd. In de Nederlandse top 40 bereikte zelfs nummer 15. Dat is best wel een goede score. Deze week dus een echte slager uit de jaren 80... met een Nederlandse bewerking. Siska Peters en Aristakis en Kom in mijn armen.

keuze van André voor vandaag. Deze zondagochtend, de 7e juni van het jaar 2026. Siska Peters en Aristakis. En kom in mijn armen. Zo kreeg ik een berichtje van Albert via WhatsApp 0591 30 2010. Ik wil graag een plaatje aanvragen van die Rozen van Zuid-Tirol van de Alpenvriendenbaum. Hele goede optie, Albert. We gaan hem voor je opzoeken. Via onze website is het contactformulier ook ingevuld door Christian Othoff uit Nieuw-Wolda. En hij zegt, graag zou ik een plaatje willen laten draaien. Speciaal voor mijn lang geleden overleden opa. Hij opende zijn etenrecessie destijds met het plaatje van Lenny O'Ludwig. Een nacht in mei. En deze etenpiraat was overigens de Radio Zorro. Christian, ik heb het plaatje gevonden. Ik gok dat hij tussen nu en 11 uur gedraaid wordt. Het plaatje van Lenny und Ludwig. Jelle en Annie uit de Westereen, ook zij doen weer gezellig mee vandaag. Vragen een hele mooie plaat aan van Chris Norman en Sushi Quattro. Stumbling in. En dat gaan we doen voor Gerben en Gerry, voor Arie en Jannie, ook voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En ook is het plaatje speciaal bestemd voor het hele team van Radio Gigant FM. Hartelijk dank. Goedemorgen Marco, graag een nummer van Monopoly en Angela. Gaat gedraaid worden voor alle luisteraars en alle vrienden en het team van Gigant FM. En dat wordt aangevraagd door Hein Tiek uit Klasinaveen. Wil je net als al die andere luisteraars een leuke plaat aanvragen? Je hebt de gelegenheid om tot 1 uur contact te zoeken voor jouw favoriete plaat of persoonlijke groet. Bel of WhatsApp 0591 30 2010. Antoine, goedemorgen jongen. Hij zegt, zou je een plaat kunnen draaien van Even Serieus? Baila de Gasolina. Mooie optie, Antoine. Goedemorgen toppers van Radio Gigant FM. Graag een plaatje voor alle luisteraars van Gigant FM. En dan wel speciaal een plaatje voor mijn lieve vriendin Jannie Bijholt uit Groningen. Want ze is jarig vandaag. Jannie, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En er staat er nog even bij vermeld. Alvast bedankt en nog een fijne uitzending. Groetjes vanuit het Hoge Noorden namens Ecker Terpstra. En dat moest een plaatje zijn van Lietse Hille, die engel. Of ik kwam je tegen in de stromende regen. We gaan er naar op zoek. Deze plaat werd aangevraagd in een van de vorige rondes. Thijs Boontjes. En deze nacht...

Eerlijk gezegd vind ik deze plaats uitstekend passen bij een zondagmorgen als deze. Stumbling In was dat van Chris Norman en Susie Quattro.

Deze single die trof ik dus afgelopen week aan op de Vliering. En ik heb eens even gegoogeld zojuist. En het plaatje is eigenlijk 2 keer uitgebracht onder dezelfde voorwaarden. In 1972 kwam die voor het eerst uit. Met de A-kant Klavertje van 4 en de B-kant Bella Mediterranee. En in 1982 gebeurde hetzelfde. De A-kant dus Klavertje van 4 en de B-kant Bella Mediterranee. Aan onze luisteraars dus de keuze welke kant van deze single wij gaan draaien om 1:15. Heb je je keuze gemaakt? Dan verwijs ik je even naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. En dan gaan we dus om 1:15 alle stemmen tellen. En dan gaan we dus meemaken welke kant van deze single wij gaan draaien. Goed, lang, lang geleden klonk er een etenpiraat in de eter. Zijn naam was Radio Zorro met als herkenningsmelodie Leni O. Ludwig en Ein Nacht

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar... die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rollen.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
9: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
5: Gigant FM, Gigant op verzoek.

0: staat stil. Goed, het is 11 uur geweest. Van harte welkom terug bij alweer een nieuw gedeelte Giegeld op verzoek. Het is nog steeds zondag 7 juni van het jaar 2026. We gaan weer kijken naar een ronde verzoekplaatjes. Wat we in de lijst hebben staan. En uiteraard is er nog steeds ruimte voor jouw verzoekplaats. Bel of WhatsApp 059-1-30-20-10. En uiteraard ook te bereiken via de Giegeld FM app. Zo even via je mobiele telefoon. Ik werd vanochtend gebeld door Harry. Hij vraagt een plaatje aan voor iedereen die luistert. Graag een plaatje van Jim Reeves. Moet geen probleem zijn. Gaan we regelen. Gerrit van Meekeren belde mij vanmorgen ook op de hotline 059-130-2010. Vraagt ook vandaag weer een plaatje aan, helemaal speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Arie. En ook het hele team van Radio Giegeld FM. Moest het plaatje zijn van de Kelly Family en een Angel. Goedemorgen Marco, heel veel plezier vandaag met het draaien vandaag. Zou je wel een plaatje willen draaien van Jan Smit, de nieuwste single. Speciaal bedoeld voor iedereen die luistert, dan vergeet ik ook niemand. Werd aangevraagd door Gea Mink uit Klasinaveen. Een fijne uitzending Marco, de radio staat hier weer afgestemd op Radio Giegeld FM. Dit berichtje komt van Ron Veenhuis uit Dalfsen. Ron, hartelijk dank voor jouw bericht. Werk ze vandaag. En een hele mooie zondag gewenst hier vanuit Noordoost-Nederland. Goedemorgen Marco. Zou je wel Dana Winner willen draaien met de Gospel Medley? Dit komt van Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. Robert Wolbers uit Albergen die vroeg mij afgelopen vrijdag vandaag zo rond deze tijd van de klok even een plaatje speciaal voor hem te draaien. Hij zit aan de koffie zo rond deze tijd en is aan het bladeren in zijn fotoalbum. Er zijn mooie foto's binnengekomen de afgelopen week, heb ik gehoord. Ik heb een muziek gevonden van Creedence Clearwater Revival. Who Stops the Rain?
1: Giegeld op verzoek.

Goed dan, zoals je van mij gewend bent, zo rond deze tijd van de klok geven een kleine tussenstand omtrent de plaat waar we dus centraal hebben staan in deze uitzending. Vandaag gaat het om muziek van Ellen en de Moodmakers. De A-kant is het klavertje van 4 en de B-kant zomerse geluiden Bella Mediterranee. Eens even kieken. René die zegt, goedemorgen Marco, ik kies vandaag de A-kant. En een hele fijne en gezellige uitzending. René Wever zegt, hij kent ze zo niet, maar hij gaat met de meerderheid mee. Dus kant A tot op dit moment. En hij wenst mij een fijne uitzending. Dankjewel René. Ik denk René, als je het plaatje hoort, dan kent je hem vast wel. Goedemorgen Marco, we luisteren ook weer gezellig mee. Vandaag kiezen we voor de A-kant. Hele fijne zondag gewenst door Hilda en Harm uit de Ermelo Paschum. Vivianne Bellon die zegt, voor mij mag het klavertje van 4 wel gedraaid worden. Het is een prachtig liedje. Bertus Broekhuizen zegt, kant A en een prettige zondag. Gaan we direct even naar de procentjes kijken. En had het eigenlijk wel verwacht. De B-kant die blijft behoorlijk achter. Slechts 10% heeft erop gestemd. En op dit moment staat dus de A-kant op 90% met kop en schouder bovenaan. Denk jij er anders over? Welke kant van deze single wil jij graag horen? Ik verwijs je dus naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. En daarvoor heb je nog de gelegenheid tot 1:15 vanmiddag. Nu muziek van Via Buse. Hier is De Roos.

Pan, de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: En toen was die plots zo eens afgelopen. James Last was dat met een prachtige instrumentale countryplaat. De Orange Blossom Special. Ik werd vanochtend gebeld door Gerrit uit Friesland, omgeving Dokkum. Hij vraagt een plaatje aan speciaal voor alle luisteraars en ook het gehele team van Radio Gigant FM. En hij heeft een hele leuke Golden Oldie gevonden. Anita Berry en de Middellandse Zee. Gerrit, ik heb voor je gezocht. Hij staat op het systeem. We gaan hem draaien. Dat geldt ook voor de Forio's. Ook een hele oude plaat. Hij is aangevraagd door Henk Duinkerke uit Glasineveen. Namelijk het plaatje van Dans nog eenmaal met mij. Dat gaan we ook draaien. Verder een berichtje van Bert Boyten. Hij zegt goedemorgen. Graag even een plaatje van Ancora in het Dorpscafé. Goedemorgen, samen Gigant FM. Graag een liedje van Corrie Konings. Mooi was die tijd. Even voor Vrouwtje en voor Jelle en Annie. En bedankt en een goede zondag verder. Dat aangevraagd door Ineke Boonstra. Ik zei het vorige al eerder, er wordt leuke muziek aangevraagd vandaag. En weet je nog zo'n leuke plaat? Of wil je even een groetje overbrengen? Dat is mogelijk. Blijf gewoon bellen naar de studio of een WhatsAppje sturen. 059-1-30-20-10. Of een e-mailtje sturen, dat mag ook. studio@gigantfm.nl. Ik kreeg een berichtje uit Zelzate, in België is dat, van Marie-José Loos. Of ik een plaatje wil draaien van Margriet Hermans, een vriend. En dat is omdat Margriet Hermans is overleden afgelopen week op 72-jarige leeftijd. Sterkte voor de nabestaanden. Ik moet even zoeken straks Marie-José. Ik weet niet zeker of ik het systeem heb staan. Zo ja, dan gaan we het uiteraard draaien. De volgende ronde verzoekjes kun je verwachten na de klok van 12 uur. Dus je kunt nog even bedenken welke plaat je graag wilt horen. Ik heb nu voor je klaarstaan muziek van Jan Smit. En Tankilo.
1: Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.

een uurtje te gaan. Dan gaan we deze single draaien van Ellen en de Moodmakers. Kantja is dus klavertje van 4 en de B-kant is Bella Mediterranee. Welke kant wil je graag horen? Laat het mij even weten via onze Facebookpagina. Of ja, je mag hem ook bellen. 059 130 2010. Of via de Gigant FM app. Ook heel gemakkelijk te regelen. Ik kwam dit plaatje tegen van Denans.

0: www.kemmen.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jak, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijmwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek. Mark

Echt, voor iedereen hebben we een leuke plaat in ons systeem staan. Dit was ook zeer zeker zo'n hele mooie plaat van Cliff Richards en We Don't Talk Anymore. Het is ruim 9 minuten over 12. Ik zeg vanaf deze plek een hele goede middag. En leuk dat je er nog steeds bij bent. Je luistert nog steeds naar een aflevering Gigant op Verzoek. Tot 1 uur ben ik bij je met het draaien van verzoekplaatjes. Zit of sta je heerlijk te luisteren en je weet nog een leuke plaat of ja, een leuke toevoeging in het programma? Laat het mij vooral even weten. Ik zoek graag jouw favoriete plaat even op in ons systeem. Bel of WhatsApp 059-1-30-2010. Of via onze website. Ook heel gemakkelijk en overzichtelijk. www.gigantfm.nl. Straks om 12:30 hebben wij nog een ronde verzoekplaatjes. En straks ook om 13:15. De grote ontknoping van onze ANB-kant vandaag. Centraal staat het plaatje van Ellen en de Moodmakers. Klavertje van 4 is de A-kant en de B-kant dus Bella Mediterranee. Je kunt zitten aan onze Facebookpagina gaan om je stem nog even uit te brengen. Ik ben nog ontzettend nieuwsgierig wat eruit gaat komen vandaag. We gaan eens even kijken naar de verzoekplaatjes. Hallo Marco, op de gezelligste dag van de week. Dat is hartstikke fijn. Graag een plaatje van jullie zelf, voor Jelle en Annie en ook voor Ineke Boonstra en Radio Bloemfontein en huisgenoten. Graag een plaatje van Semeno Rossi, Rood Sentirozen. Dankjewel en de groetjes van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Hallo Marco en team Gigant FM en alle luisteraars. Een hele fijne zondag. Maak er een leuke dag van. Eigenlijk moet het weer wat beter meewerken, want het is behoorlijk winderig en bewolkt. En, volgens mij is het wel droog, maar het is niet echt om iets positiefs over te vertellen over het weer vandaag hier in Noordoost-Nederland. Als het bij jou anders is, dan hoor ik het ook even graag. Draai maar even een plaatje van Bouke en mijn zoon speciaal voor mijn lieve man Cor, Henk en Tobina, Daniel en Manuela en Erik en de kinderen. Voor Emma en de kinderen, voor Hemel en Saskia en de kinderen. En voor hun dus ook graag deze plaat van Bouke samen met René, mijn zoon. En dat is omdat we gisteren bij de Klinker zijn geweest in Winschoten, want er was een optreden van Bouke. Groetjes van Monique uit Zodom. We gaan het doen hoor. Ik had nog even een heel leuk lief berichtje van Karin uit Duitsland. Hartelijk dank, Karin. Onze vaste luisteraar is Musselkanaal. Hij doet ook mee vandaag. Rolof Hulshoff vraagt een plaatje aan via onze website. www.gigantfm.nl. Hij vraagt aan Lucas en Gea. En laat mij maar gaan. Allereerst heel veel beterschap voor Tini en Mintje. Ook vanaf deze plek. Heel veel sterkte. Ook gaan we het nummer draaien voor Anna, Tini, Elsje, Rieks, Eva en Elsje en ook de Parkheemse Wichter en het team Gigant FM. Oh, die is ook zeer zeker de moeite waard om op te zoeken. André Bregman uit Wervershoofd vraagt hem aan. Speciaal voor zijn broer Marcel. Conga van Gloria Estefan en de Miami Zoutmachine. Hallo Marco, graag even een plaatje voor Marie uit de Emmerhout. Dat is niet goed. Dat was al eerder verzoekje, die is ingediend op 10 mei 2026. We gaan even naar de orde van de dag. Vandaag werd aangevraagd een plaatje speciaal voor Andries, omdat hij vandaag jarig is. En wordt hierbij van harte gefeliciteerd door Marie. En alvast bedankt, ze wat erbij vermeld. Andries, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En een ontzettend gezellige dag toegewenst. Een plaatje van Jannes hebben wij van jou opgezocht. Eleonora.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Frankie vroeg deze plaat aan van Semeno Rossi en Rood Sint die Rozen. Daarmee is het geworden ruim 12:30. We gaan eens even weer een blik werpen in de mailbox waar alle verzoekjes binnenkomen. Hallo Marco, graag de originele versie van Jorieke door Melissa Naschenweng. Met de IST af, Berghouwerbaum. Een polka-versie van Vette Boeren. Groeten van Gerrit uit Groningen. Dan vraag je me wat, Gerrit. Het zegt me zo even niks. Ik ga zo dadelijk even kijken of ik het ergens bemachtigen kan. Ik werd gebeld door Aart van Leeuwen uit Assen. Hij wil graag een plaatje horen van Annie Schilder en Jan Keizer. En omdat hij aanstaande woensdag zijn 90ste verjaardag viert, wil ik het plaatje graag even horen. Aart, leuk je gesproken te hebben, zojuist even via de telefoonlijn. Alvast vanaf deze kant van harte gefeliciteerd met jouw 90ste verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. Graag wil ik You van Ten Sharp aanvragen, speciaal voor René Schenkel uit Veenoord. Groetjes van Karianne. Hey, wat fijn. Leuk dat jullie luisteren. Hele fijne zondag gewenst. Mark uit Emmen die geeft mij ook twee suggesties door via onze website gigantefem.nl. Namelijk de Lawine Boys met Zebra. Of de Schelbergbaum met Shelty Moussi Ein. Verder kreeg ik nog even een weerbericht binnen vanuit Venlo, Zuid-Nederland. Daar wordt vermeld, nou hier koude en harde wind en bewolkt. Dus lekker naar Marco luisteren vandaag. Nou, dat is toch het beste medicijn wat je maar wensen kan. Anita ook, dankjewel voor het reageren. Straks zo dadelijk de ontknoping van onze A en B-kant. Vandaag gaat het dus over een singeltje van Ellen en de Moodmakers uit 1972. Maar het kan ook 1982 zijn.

Nou, laat maar horen. Welke kant van deze single wil jij graag horen straks op de radio over een klein kwartiertje? De plaat van Ellen and the Moodmakers, Klavertje van 4 of de B-kant? Bella Mediterranee. We gaan even weer heel ver terug naar het verleden. Dit is muziek van Boudewijn de Groot.

hoogste tijd voor de uitslag van vandaag. Omtrent deze plaat van Ellen en de Moodmakers. Het Sklavertje van Vier en de B-kant Bella Mediterranee. René Wever had het plaatje toch gekend. Of herkend. Maar hij blijft bij de keuze. Het blijft dus voor hem kantje A. Monique uit Emmen die gaat ook voor kant A. Hallo Marco, we willen graag de A-kant horen met heel veel liefst van ons. Tineke en Kerst uit de Kiel. Oh, daar is hij weer. Alex Bakker, die zegt... Hey, hoi Marco. Voor mij is het vandaag weer de B-kant. Bella Bella Mediterranee van Ellen de Moodmakers. Stel je eens voor dat ik het te vaak goed heb. Dan moet ik ook nog op taart trakteren. Het was weer een mooi programma vandaag. Fijne zondag verder. De groetjes van Alex. Taart trakteren vind ik niet zo erg. Mijn voorkeur gaat uit naar de Monsieur-taart, Alex. Dus dan weet je dat voor in de toekomst. Tussen de reacties staat er ook nog een berichtje van Vrouwtje Vos. Die zegt een fijne uitzending vandaag. Hartelijk dank, Vrouwtje. Leuk dat je luistert. Gaan we even naar de procentjes kijken... Overduidelijk vandaag. 94% heeft op de A-kant gestemd. Ik zal even een paar namen erbij pakken. Arie Westerberg, Anneke de Vries, Gerda van Dijk, Leo Katoen, Minnie Westerberg, Smit, Nanny Middelkamp, Stokmeijer, Maria Winter, Helma Hogeberg, Bosker, Tia Rosien, Ronny Maris, Joke Koolstee, Dini Gerdes, Monique Kuiper, Henk Schut, Sietse Zeeman, Rianne van Aert, Antoine Habing. Enzovoort, enzovoort. 94% dus voor kant A. Ellen de Moodmakers, Klavertje van Vier.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: Man met een prachtige stem, Gerard de Vries, draaide wij tot slot in deze uitzending. Gigant op verzoek. Het plaatje heette Teddy Beer. Goed, het was weer een feestje op de radio deze zondagmorgen. Gigant op verzoek, heb je naar geluisterd? Ik heb alle plaatjes nog niet kunnen behandelen in deze ochtend / middag. Ik ga straks even kijken of ik ze in het non-stop systeem kan plaatsen. Straks om 2 uur kan je weer jouw muzikale suggestie doorgeven in het programma van Jan Mooibroek. Dat genaamd is De Vrolijke Uren. Hij zet dat voor tot 6 uur vanavond. En uiteraard sluiten we het weekend weer af. Helemaal in country-stijl met Country Gigant. Samengesteld door Bert Haan. De tijd is behoorlijk aan het dringen. De nieuwslezer die zit inmiddels al klaar. Dus dat houdt in dat ik echt moet stoppen nu. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuks van. En moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. En zeggen Joep doei de Marcel. En rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Gigant FM, weerbericht.
5: In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten nog kans op wat regen. De temperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er regelmatig zon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook komende nacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Het waait bijna niet, maar langs de kust staat er een matige zuidwestelijke wind. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten zon. Het blijft wel droog. 'S Middags is het overwegend bewolkt met ook af en toe wat zon. In de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. En daarbij is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 21 en er waait morgenmiddag een matige, overwegend zuidelijke wind. Morgenavond trekt er een regengebied van het westen naar het oosten over het land, al dan niet met onweer. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met kans op buien. En vooral op dinsdag en woensdag mogelijk ook met onweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in

0: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn een zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
6: Ja, ready for this.
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op
4: gigantfm.nl.
7: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

En zo heet het plaat hoor. Island of Fantasy van Black Lake. En daarvoor nog de muziek van Sunday. Langzaam gaan de nachten voorbij. Daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 7 juni 2026, Gigant FM. Marco, bedankt voor de draai van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Je weet het, jouw muzikale bijdrage is van harte welkom. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan WhatsAppen 059-1-30-20-10. 059-1-30-20-10. Voor jouw muzikale bijdrage. Voor deze zondagmiddag. Het is een beetje, ja, geen zonnige zondagmiddag, maar ja, een beetje druilige zondagmiddag. Maar eigenlijk, laten we dat op de lijn een beetje opleuren met een beetje vrolijke muziek, hoor. Dan gaat het allemaal goed komen, denk ik. Ja, denk het wel. Ik ben nog even naar Duitsland geweest in, ja, even tanken. Ja, Duitsland, Heimat, ja. Maar wat ik daarmee zeggen wou, ja, ik kom naar buiten toe. Ik denk, oei, oei, oei, er is best wel een woei, woei, woei. Ja, staat veel wind. Mocht je op de fiets zitten, hoop dat je het droog houdt. Hè? En een beetje de wind mee hebt, zeg maar. Gigant FM, de vrolijke uren, met de nieuwe single van Tino Martin. Dit is Jong en Dom.

Zo heette de plaat van de Major Dunny. You get too big for your boots. En je hoort het op Gigantenvent tijdens de vrolijke uren. Welkom, goedemiddag. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan. En de vrolijke uren. Zo is het, ja. Eens even kijken. Wat er binnenkomt dan suggesties, muzikale suggesties. Zou je een plaatje willen draaien voor mijn lieve vriendin Gabrielle Boer, het nummer van Gordon en Replay met de Never Nooit Meer. En dat wordt aangeboden door René Schenkel. René, we gaan eens even zoeken voor jouw lieve vriendin. Ja. Raymond uit Vlaardingen, hij zegt Jack Jersey met My Sri Lanka. Of een plaat van Henk Kleingaard met de Beun, de Beunhaas. Theo is ook van de partij. Hij vraagt om een plaat van Sebastiaan en Zin in de Zomer. En volgens Theo wordt het een Nederlandstalige zomerrit van 2026. Succes er weer bij. Ja, dank je Theo. En we gaan het beleven. Hè? Of het een Nederlandstalige zomerrit wordt van 2026. Is ook van de partij. Ze zegt, deze wil ik graag horen je. Groetjes van Derry, de naam van Eddie van der Leek en Filtering Slordig met Want ik heb jou niks te zeggen. Nou, er wordt in sommige huiskamers een standje buurruzie, denk ik, Derry. Ja, ik denk richting Roedelsaresveen. Ongeveer plus minus. Eens even kijken. Goedemiddag Jan, ik ben deze middag weer bij. En in plaats van Duo Wim en Hing met Oh, wat een mooie meid was dat. Voor alle luisteraars van het Gigantenvent-team, veel succes met de uitzending. De groeten van Hein Tiek uit Klasineveen. Hein, dankjewel daarvoor en ga hem erbij op zoek hoor, ja. Even kijken. Goedemiddag, grote vriend. Graag René Schuurmans met Samen. En straks, als het kan, nog even de plaat van Discount. En laat me. Alvast bedankt, grote vriend. En de groetjes van Robin uit Winschoten. Uit? Ik zeg, hij schrijft Oet Winschoten. Ja, hij moet het wel goed doen, hè. Oet Winschoten. Zo is het. Dank je wel daarvoor, beste Robin.

0: Zullen we kijken, goedemiddag GigantenFM met Jan, hallo.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil graag een plaatje horen van BZN.
0: Ja.
1: Met Rocking Controls Tonight.
0: Oké. Okay.
1: Groeten, hoi hoi.
0: Ook dat, hoi. Dat gaan we er eventjes bij opzoeken. Ja, goed komen. Nou, ben jij ook nog een leuke muzikale suggestie voor deze zondagmiddag? Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gewoon whatsappen 059 130 2010. 059 130 2010 voor jouw muzikale bijdrage.

verzoek van Cor, deze plaat van Wijzer en Rocking the Trolls. Goedemiddag, vrolijke Jan. Het is nog steeds gezellig. En ja, de SBR staat nog steeds aan. Leuk is dat, hè? Ja, Tedo wist niet wat het was. Wat het betekende. Nou, ik zou het eerlijk zeggen, in het begin wist ik ook niet wat het was, hoor. Maar goed, hè? Je leert het vanzelf. Draai maar even naar de plaat van Wimmy en een leven lang. Voor het hele gigante FM-team en de groeten van Marta. Marta, dankjewel uit Roelofsaardeveen. En Wimmy gaan we er ook bij op zoeken. Ja, zie je zeker. Maar eerst deze. Op bezoek van Heintiek uit Klazineveen. Duo Wim en Henk.

Winnie Boma en een leven lang. Ja. Eens even kijken. Goedemiddag Jan. Wil je DJ Chris Bernand draaien met die Engel zingen? Voor alle luisteraars van Gigant FM, alvast bedankt namens Hans. Hans, ook bedankt. Ik til het eventjes over de klok van 3 uur heen. Want ja, ik moet de plaat ook nog eventjes opzoeken. Dus wat dat betreft... ja, moet ik even zien of ik hem ook kan vinden uiteraard. Maar ja, het zal vast en zeker wel hier of daar ergens wel goed komen, denk ik. Ik zei het al eventjes, we gaan eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Studio@gigantfm.nl en WhatsApp naar 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Tot aan de klok van 6 uur, de vrolijke uren. En dit is Patrick Hermandus.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armenpress. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
6: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
7: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

was dat een grote hit in de jaren 1986, 87, ergens in de buurt. Mixed Emotions en You Want Love, oftewel Maria Maria. Daarvoor nog de Magic Combo. Het was in Zillertal. Een mooie Zillertal, ja. En daarmee zeg ik welkom terug in het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. 7 juni 2026, Gigant FM. Dus even kijken. Hallo Jan, zou je een plaatje van Chalene willen draaien? Geef niet wat. Alvast bedankt en de groetjes. En nog veel succes. Groetjes van Gesines en Janneke uit Valtermond. Dankjewel ervoor. Matje die zegt de Blue Diamonds en Ramona. Groetjes van Matje. Matje, ook dat gaan we opzoeken voor je. Ja, gaan het ook voorbij komen. Ben nog even op zoek naar een plaat voor de Hans. En ik had nog iets klaarstaan hè, van het vorige uur nog. En die heb ik ook klaarstaan voor je. Die gaan we ook zo dadelijk meteen inzetten. Tot de klok van 6 uur, de Vrolijke Uren. Mijn naam is Jan, een heel zondag goedemiddag. En ik hou me aanbevolen voor jouw muzikale suggesties. Ja. Studio@gigantenfan.nl, dus studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gewoon whatsappen. 0591-30-2010. 0591-30-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. Deze had ik nog even in de wacht staan. Gordon en Replay.

Clemens en Ramona op verzoek van Matje. En ik denk dat daar ook al een standje burenruzie is geweest. Ja, ik denk het wel. Het volumeknopje. Hè? Ja. Zo is het. Gigant op hem. De vrolijke uren. Ach ja, en zo moet je het ook maar bekijken. Ook al is het standje burenruzie. Leven en laten leven. Dit is Corrie Konings.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Op verzoek van Raymond, en deze plaat van Henk Wijngaard en Beun, de Beunhaas. Eens even kijken op een klokje, bijna 3:30 geworden. Op een paar seconden naar, dan is het 4:30. Dat betekent dat we zo inderdaad zo rond deze tijd de nieuwe megagigant gaan draaien. En die staat op naam van Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam.

Ja, inderdaad, een muzikale suggestie van Hans. Hans is echt DJ Chris Bernhard. En die engelen zingen. Nou, bij deze hebben ze dat gedaan, beste Hans. En Hans reageert er ook meteen op. Hij is echt best een topper. Dankjewel en graag gedaan, uiteraard, hier op Gigant FM. Ja. En als het mogelijk is, gaan we het allemaal doen. Hè? Ik bedoel, ja, niet alles is te vinden, maar ja. Soms is er even wat graven. Maar uiteindelijk gaat het goed komen. Door met de muziek. Dit is Mannes en Speel die Dans.

Jan en Zwaan en jij en ik alleen. Ja, in een bootje, denk ik, ongeveer plus minus. Ja, toch? Even wat dobbelen en zo. Ja, alleen, je moet je wel even goed vasthouden met dit weer. Want anders dan plop, plons. Ga je zo overboord, hoor. Ja. Schertzentaler Schertzenjäger. Schertzentaler Schertzenjäger. Moet je wel goed zien, hè? Ik had een goede jodel in mijn hoofd. Kom van die jodel af.

0: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Vicky Leandros en die Bouzouki klank door die zomernacht. Daarvoor nog Discount en Laat Me. Daarmee zijn we met het derde gedeelte gebonden van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Welkom terug, Gigant FM en de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur.

0: Maar ik heb nog een leuke plaat gevonden uit 1979 vanaf het vinyl. Dat gaan we zo dadelijk ook even inzetten tussen nu en de klok van 5 uur. Welke dat het is, ga je zo dadelijk horen. En als je denkt, nou, ik heb nog een leuke muzikale suggestie, ik hou hem aanbevolen. Studio@gigantenfan.nl, dus studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan WhatsApp'en 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Eens even kijken. Hallo.
1: Hey, vriend. Hallo. Een plaatje van Henk Bernard. Ja. Mijn grootste liefde. Oh. Dankjewel.
0: Oké.

beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Ede Staal en Me and My Drug Baby Jane. Zo dadelijk de plaat van Henk Benaar en mijn grootste liefde, dan werd omgevraagd. Maar ja, tijdens het draaien van de plaat van Ede Staal, toen dacht ik, hé, dat komt me bekend voor. Ik denk, jullie ook wel. Nu denk je dat ik het nog een keer ga draaien, nee. Maar het klinkt wel een beetje.

0: Henk Benaar en Mijn Grootste Liefde.
1: Ja.
0: En ja, nog even terugkomen op Johan Raspen en Ede Staal.
1: Ja.
0: Ede die Groninger, Johan Raspen ook, maar ik bedoel, Ede die zong in het Engels. En Johan Raspen in het Gronings. Me and my train. Me and my truck. En mooi. Het klonk wel een beetje als... ja, ik vond het eigenlijk wel. Nou, goed dat ze zeiden. Je mag het ook gauw weer gaan vergeten, hoor. Wat ik vertel, dus wat dat betreft. Jan, draai nog eventjes. Bertus Sipmaals is kan met Mercedes-Benz.

Gémeaux, inderdaad, van Jérôme en Gémeaux. Ja, dat eindigt inderdaad ook mooi. Ja, maar je spreekt het even anders uit. Eens even kijken of ik een plaat wil draaien van Julio Iglesias. En als het kan, ook een plaat van duo Drommels. Drommels en Jongen, denk ik, dat je dat bedoelt, van het IJsselduo. Dat ga ik ook voor je regelen. Eens even kijken, Jan uit Veendam. Die vraagt om deze plaat van Liam Peterson. Jij bent mooier dan sterren.

gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Pedro Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: Het IJsselduo en de Rommelse Jongen. Wat heb je gedaan? Goedemiddag Jan, zou je het plaatje van Jennifer Rush met Power of Love ook kunnen draaien? Groetjes van Dieneke uit Scheemda. Beste Dieneke, ik ga hem eens even zoeken. Ja, en als ik hem gevonden heb, dan gaan we even afstoffen en oppoetsen en even draaien. Tussen nu en de klok van 6:00. Dus even kijken, ja, ik had het er al eventjes over. Over een plaat uit de 1979 vanaf het vinyl, het zwarte goud, ook wel zo genoemd. Heb ik voor je klaarstaan, 1979, de Migra's en de Jodelrock.
1: En dit is er weer eentje van Knisperend Vinyl.

0: Uit het grijze verre verleden 1979. De muziek van de Migrants. En die zou je ook kunnen kennen van het stadje Koerstein. Ja, dus de Mokkelaar en nog in de vreemde. En nog veel meer natuurlijk uiteraard. Wat ook wel in het systeem staat. Maar deze kwam er niet tegen in het systeem. Ik denk, weet je wat, die gaan we eventjes afstoffen, oppoetsen. En het naaldje laten zakken. En dan hoor je hem ook gigantisch tijdens de vrolijke uren. 1979, de Migrants en de Yolo Rock.
1: Thuis, in de auto.

Klaas Hemstra en Jongensdroom hoort het op de Gigant FM. Dus even kijken. Goedemiddag Jan. Is er nog een plekje voor Jan ten Hopen met Jij bent alles of Robert Long met Iedereen doet het. Groeten aan iedereen die luistert en maak er nog een mooie uitzending van. Groetjes van Arno. Arno, dankjewel ervoor. Ik neem het even mee naar het laatste uur, want ja, het nieuws van 5 uur komt er ook aan. Dus eventjes ruimte maken, ja. Derry zegt nog eventjes bedankt voor het draaien van de plaat van City of Rome. Graag gedaan, Derry. Ja. Weer een blije klant, hè? Zo is het toch? Ik zei het al, we gaan er eventjes uit voor het nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de vrolijke uren. Op verzoek van Dineke uit Scheemda is dit de muziek van Jennifer Rush.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurens is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurens. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Autobedrijf Ferdi-Snijders. Autobedrijf Ferdi-Snijders.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi-Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooi.

Jaar de Wolkers en Dance of Love. Het begin van het laatste gedeelte van de Vrolijke Uur op deze zondagmiddag. 7 juli 2026. Daarvoor nog de muziek van Robert Long op verzoek van Arno en Iedereen Doet Het. En daarmee zeg ik welkom terug. Het laatste gedeelte van de Vrolijke Uur op deze zondagmiddag. Heb je nog een muzikale voorkeur? Nou, ik hou me aanbevolen. Ik heb nog hier en daar wat ruimte, dus laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Studio@gigantenfm.nl. En WhatsApp mag ook 059-1-30-20-10. 059-1-30-20-10 voor jouw muzikale bijdrage. Voor het laatste uurtje van de Vrolijke Uren voor deze zondagmiddag. En ik denk, Arno, die andere heb ik ook nog wel een plekje voor. Ja, ik denk het wel. Ik heb hem inmiddels gevonden, dus ook afgestoft. Ja. We gaan eventjes terug in de tijd. Je kent het vast en zeker wel. De plaat van de Shorts met Come On Zavar. Nou, die heb ik niet voor je klaarstaan, maar wel die andere. En zo hebben ze nog wat meer platen gehad, hoor. Ja. Een van de opvolgers van Come On Zavar is deze plaat van.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Swimming in to Deep Water. Je hoort dat op Gigant FM. Zullen we kijken. Hoi Jan, graag de nieuwe single van Danny Christian. Jeannette, ik ga ze even voor je opzoeken. Ja. Mark uit Emmen. Kom met K3 en Donnie met Schaduw. Of een plaat van Dennis Hendricks en Drankorrol. Arno die zegt nog eventjes, daar is die. Ja, inderdaad, hè. De plaat van Jan ten Hopen en Jij bent alles. Dit is Dennis Hendricks op Gigant FM, Drankorrol.

Ai Ai Olga. Je hoort de muziek van Danny Christian en op verzoek van Jeannette. Ja, leuk inderdaad hoor. Gigant FM en de vrolijke uren. Dit is Daniel Metz. Het gaat over Caramba González.

84, Nick Lowe en Help a Boy, Help a Man. En je hoort het op Gigant FM. Dus even kijken, Jan, kun je een oudje draaien van Koos Albers? Eentje van de eerste. Ik heb je foto verscheurd. Dat is ook wat. Ga ik zo dankbaar voor je doen hoor. Maar eerst deze van Amar. Al heb je niets. En verscheur je foto, hoor je zo dadelijk.

0: het niet zeggen, maar toch, deze plaat al regelmatig gedraaid in de discotheek in het verleden, hoor. Ja, en ook in de kroeg uiteraard. En ja, het zou maar zo kunnen, natuurlijk op een DJ-carousel, zoals op een zaterdagavond, dat je hem hoort onder het motto...
1: Dance Classic, schuifvol plaats.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou maar zo kunnen. Ja, even schuiven op Koos Albers en verscheuren je foto. Ja. Gigant FM, nu de muziek van Electric Light Orchestra. Wait.

Ja, en dan komt het ook weer een beetje aan het einde van de show. Op deze zondagmiddag. 7 juni 2026. GigantFM en de vrolijke uren. Ik bedank je voor aandacht en heel graag tot volgende week zondagmiddag. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de vrolijke uren. Ik wens je nog een hele fijne avond. Maak er wat leuk van. Daddy zegt nog eventjes. Was gezellig vanmiddag. Fijne werkweek en tot de volgende keer. Jeannette die zegt nog even bedankt voor het draaien van de plaat van Danny Christian. Graag gedaan uiteraard.

0: GrandFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
4: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
3: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntenjas zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het blijft de hele avond droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het overal droog, bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Het waait bijna niet, maar langs de kust staat er een matige zuidwestelijke wind. De ochtend begint wisselend bewolkt met vooral in het oosten zon. Het blijft overal droog. 'S Middags is het overwegend bewolkt met ook af en toe wat zon. In de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen en daarbij is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 21 en dan waait morgenmiddag een matige, overwegend zuidelijke wind. Morgenavond trekt er een regengebied van west naar oost over het land, al dan niet met onweer. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met kans op buien en vooral op dinsdag en woensdag mogelijk ook met onweer. Tot zover het weer van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.
4: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nou maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Enjoy de muziek die je toen hoorde en de rest van je leven wilt horen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntenjas zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist. Stuur een appje naar de studio. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: het allermeest.
1: Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn we.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: God's sakes, turn around.
1: Gigant FM. Gigantisch.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zege schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer, het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: www.opticiemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this.
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.

0: Zorgvuldig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
4: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
3: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
1: In Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met een laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer en 40 jaar zonweer en rollo.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
9: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
10: Gigant FM. Country Gigant. Bert Haan.

0: www.scammen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt. Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is Gigant FM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zo.